0: 3 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit, die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt moet een boete van meer dan €4000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

als je 's morgens opstaat, ben ik bij je. En misschien heb ik al tegenzet. En als de zon schijnt buiten, dan gaan we lopen door de duinen. En als

0: 7 uur. Nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. En het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
2: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
1: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeel zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
3: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
1: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
3: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Dat is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
2: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
4: Moore, nou, die krijgt ruimte en scoort. Schitterend. 2-2 en zo krijgen ze alsnog die tweede goal binnen, Ajax, via invaller Moore.
2: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Adverteren? Radioreclame werkt. Check vloradio.nl.
6: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in AMB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
5: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunningen in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
2: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
3: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
1: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaal-rechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
4: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
1: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met de NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
5: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
1: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Dit is het geluid van Flow Radio. Non-stop. Flow Radio.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: uur. Nieuws. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: 11 uur. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
4: Piet, de website doet het weer eens niet.
5: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
4: Ah, fijn. Hij doet het weer.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: 12 uur. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan 4 diensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Adverteren? Radioreclame werkt. Check vloradio.nl.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 1 uur. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waaruit veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Twee uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 3 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
3: Papa, De Hilverbode.
2: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt de noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: namelijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: 5 uur. Nieuws.
4: Renate Kok met het NOS-journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Een driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henk Baars Bikesports.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jouw vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
2: 6 uur. Nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De hits staan voor je klaar. Het team staat op scherp.
4: This is ready to launch.
2: In je speakers aan standje burenruzie. Tot 9 uur alleen maar de beste muziek bij Weekend Vibes op Flow.

0: plaatje uit 1980 alweer. The Jacksons en Can You Feel It? Nou, dat kunnen we wel. 16 weken genoteerd destijds in de hitlijsten. Met als hoogste positie nummer 3. Veel lekkere platen gemaakt door die Jacksons. Maar goed, hey, het is vrijdagavond, dames en heren. Kijk eens op de klok. Het is weer zover. 6 uur geweest. Daar gaat hij weer. Ja. 6 minuten over de klok van 6 op deze vrijdag 14 augustus. Ik zeg 14 augustus. Een speciale dag voor iemand in onze redactie. Want die is jarig vandaag. Maar dat is niet Rens Schapendonk die vandaag weer op links zit.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Hallo. Terug van vakantie.
1: Ja,
0: kan nu weer een heel jaar tegenaan.
1: Ja, dat hoop ik zeker.
0: Nou, we gaan straks even over jouw vakantie hebben.
1: Dat is goed.
0: Ik moet straks niet alleen iemand feliciteren die vandaag jarig is. Ik moet jou ook feliciteren, hoor ik net. Want je bent officieel toegelaten bij de Universiteit van het Radboud College.
1: Ja, Radboud Universiteit.
0: Ja, ja, ook goed.
1: Dus dan mag je daar weer gaan studeren, hè?
0: Ja, moet hij nog verder gaan.
1: Ja, rijden. Naar Nijmegen.
0: Ja. Oh, dat is een takke eend, jongen.
1: Ja, die trein is een uur, hè?
0: Oh, ga je met de trein?
1: Ja, ik ga met de auto.
0: Ja, ik dacht dat je misschien met de auto ging.
1: Nee, dat kostte veel centen.
0: Oh. Ja, maar ik weet niet, waar is het? Hè? Is het midden in Nijmegen of is het aan de rand van Nijmegen?
1: Ja,
0: ik weet het ook niet wat.
1: Ja, het is wel aan de rand van Nijmegen. Alleen het is een kwartiertje fietsen vanuit het station.
0: Oh. Ja. Dat is een half uurtje lopen dan voor jou.
1: Ja.
0: Ja, dat is misschien wel beter voor jou, denk ik.
1: Ik ben heel veel aan het lopen de laatste tijd.
0: Nee, oké, dus, dan is het goed. Oké, dan houden we dat erin. Nou, we gaan er weer gezellig tegenaan tot aan de klok van 9 uur. Nog 1 weekje en dan is het weer zover. En dan komen de summer vibes eraan van 6 tot 9 uur volgende week. Dus op je radio alleen maar lekkere zomerse blaadjes. En dan zit ons Jurgen weer hier links langs mij. Want ook die is terug van vakantie. Heel huis teruggekomen. En ons Jurgen inderdaad, ja, die is jarig vandaag. We gaan hem even bellen dadelijk. Even kijken of we hem kunnen te pakken te krijgen. Want
1: dat is goed.
0: We hebben het vanmorgen gevraagd op de app. Maar we hebben nog steeds geen reactie gehad.
1: Dus hij heeft een drukke dag.
0: Nou ja, of hij zit in de pannenkoekenhuis.
1: Ja.
0: Dat je pannenkoekjes aan het eten is. Of hij heeft tafelfriet vandaag. Dat kan ook natuurlijk, hè?
1: Dat kan ook. Dat
0: ja, of hij heeft de barbecue aangestoken. Het is weer van de graftakkers weer.
1: Jongen.
0: Graftakkers barbecue weer is het. We

0: little dream with me.
1: Armin van Buuren, Sam Gray en Dream a Little Dream. Zo, de vrijdagavond is weer gestart. Waarschijnlijk is jouw vakantie voorbij. Gaat die net beginnen? Is jouw weekend gestart? Is jouw weekend net voorbij? Ga je weer beginnen met werken? Dat kan ook natuurlijk. Ja, allerlei mogelijkheden. Wij zijn er in ieder geval tot aan de klok van 9 uur. Dat is één mogelijkheid. Onze Rens is terug van vakantie. Rens, wat heb je allemaal gedaan, jongen, in die weken? Want je zou later weggaan totdat je mij appte van... Ja, ik ga toch 2 weken eerder weg.
2: Ja.
1: Schuld van Ilse.
2: Nee, ja, ik heb eigenlijk gewoon gechilled.
1: Je hebt gechilled?
2: Ja,
1: ik
2: heb
1: niet veel.
2: Eigenlijk niks gedaan.
1: Oh.
2: Ja, wel wat gefietst en dingen bezocht, bezienswaardigheden. Maar
1: ja.
2: Veel gelezen, veel uitgerust, veel, ja.
1: En wat voor bezienswaardigheden waren dat dan? Want ik heb alleen een kleedje gezien ergens langs een riviertje.
2: Ja, dat zie jij dan alleen.
1: Met stukjes kaas en een mandje brood.
2: Dat zie jij
1: en
2: dan weet ik het. Ja. Wij zijn naar een kasteel gegaan, wij zijn naar een fort gegaan, wij zijn naar een grote markt gegaan.
1: Een kasteel en een fort, dat is toch hetzelfde ongeveer?
2: Nee.
1: Oh.
2: Nee, kasteel is ouder dan het fort.
1: Oh, nou ja, goed.
2: Nou ja. Dus ja, zo hebben we de omgeving een beetje verkend.
1: Ah, dus, oké. Okay. Ik zit net te denken, ik ken maar één fort en dat is Fort Boyard. Dat was vroeger een televisieserie. Daar werden allemaal spelletjes gedaan op dat fort. Dat was wel heel erg leuk altijd. Die hadden een hele mooie intro-tune, hadden die altijd.
2: Ja?
1: Daar was ik helemaal gek van. Ja, ik heb die nog ergens liggen. Ik moet alleen even kijken waarom. Er zit een foutje in.
2: Handig.
1: Dus ik durf hem eigenlijk niet eens te draaien. Maar goed, waar ben je geweest dan? Je bent in Nederland geweest?
2: In Doornenburg.
1: In Doornenburg? Dat is gewoon in Nederland, neem ik aan.
2: Ja, tussen Nijmegen en Arnhem in.
1: Oh ja, jij zit altijd in de buurt van Nijmegen, hè?
2: Ja.
1: Ben je dan ook nog naar de Wandervierdaagse geweest kijken?
2: Ja, ook dat nog. Daar zijn we ook naartoe gefietst. Dus
1: niet meegelopen toevallig?
2: Nee.
1: Oh.
2: Nee, maar wel 3 mensen die wij kennen hebben meegelopen. Dus die hebben we even aangemoedigd.
1: Oh, oké. Okay. Ja, maar dat kan maar 30 seconden. Toch?
2: Nee, ook wel mee gebuurd.
1: Toch een stukje meegelopen.
2: Pauze gehouden. En van, joh, hoe gaat het? Kunnen we nog iets doen? En dus wel een beetje contact.
1: Ja, een beetje voetjes masseren en zo.
2: Nee, dat doe ik niet. Dat doe ik.
1: Oké, okay, nou goed. Fijn dat je terug bent in ieder geval. Fijn dat je het ook heel erg goed naar je zin hebt gehad.
2: Ja,
1: jij zult een bonk nieuwe muziek horen, dat wil ik niet weten.
2: Ja, kom maar op. Ik ben er klaar voor. Ik sta stevig. Dus,
1: ik heb hier een stroopwafel klaar liggen. Dat is de laatste in het zakkie. Maar als ik zie wat er vandaag uit is gegaan, hoeveel dat er terug zijn gekomen, jij gaat dat nooit redden. Echt waar, als jij dat gaat redden... Ja, dan verzin ik nog wel iets. Dan ga je toch nooit rennen.
2: Mag ik nog 4 weken op vakantie van jou?
1: Nee, zullen we dat maar niet doen. Nee, zullen we dat maar niet doen. Hé, we gaan wel iets anders doen, dames en heren.
3: De Weekendpool.
1: En dat is die Weekendpool. Die staat open sinds gisteravond 7:30. 2 zomerse plaatjes. En volgende week sowieso helemaal 2 zomerse plaatjes. Want volgende week hebben wij onze Summer Vibes. En ik kan je zeggen, volgende week hebben wij 2 zomerse platen. Gewoon uit Nederland. Ja, dan hoor ik je al denken van, wat zal dat zijn?
2: Ja, zal dat zijn?
1: Wacht dat maar even. Donderdag komen ze online te staan, Rens, dus dan weet je meer. Nee, deze twee heb ik

0: de Weekendpool.
1: Ja, bijna niemand kent ze. Ja, die ene wel natuurlijk, maar die andere niet. Maar het blijkt toch echt een zomerknaller te zijn. Ik heb op plaatje 1 staan vandaag Inner Circle en Rock With You. En op plaatje 2 daar staat Manjo en Drifting Away. Jij kunt je keuze doorgeven. Jij kunt beslissen welke plaat gaan we draaien om 7:15 hier op de zender van Flow Radio. Plaatje 1 Rock With You, plaatje 2 Drifting Away. Instagram, Weekend Vibes, Flow Radio. Ga dan naar de stories, maak daar je keuze. Of ga even naar weekendvibesflowradio.nl. Je kan ook gewoon een appje sturen, dat is veel makkelijker. 013-505-6030, dat is het studionummer van Flow Radio. En daar kun je je tekst naartoe sturen, komt die gewoon bij ons aan. Wel even de fysieke tekst, plaatje 1 of plaatje 2. Wat wordt het? Plaatje 1 of plaatje 2? Zeg maar.
0: Plaatje

0: Ja, vorige week kwam deze plaat er in één keer uit. De nieuwe plaat van Carly Rae Jepsen. Lang niks meer van gehoord. Don't Leave Me on the Dance Floor. En ik zei het al aan het begin van het programma. Er is vandaag een jarige onder ons. Onze Rens was 5 augustus jarig. Ik afgelopen zondag 9 augustus. Ja, en 5 plus 9 is 14. En nee, daar is onze redactie niet op geselecteerd. Maar 14 augustus, dat is de verjaardag van onze Jurgen. Ik heb hem aan de telefoon. Jurgen, goedenavond en gefeliciteerd, jongen.
1: Hey, goedenavond. Ja, dankjewel hoor.
0: Ja, je bent hem tegengekomen, hè? Of nog niet vandaag?
1: Huh?
0: Je bent hem tegengekomen, ja. Of nog niet?
1: Nee, eigenlijk nog niet. Want mijn moeder die zei vanochtend van... je bent pas in de avond geboren, dus
0: Oh, ja, ik ben ook pas om 8 minuten voor 12 geboren. Dus ik ben ook maar 8 minuten per dag jarig, of per jaar, zeg maar.
1: Daarom. Dus ik denk gewoon, ik hou het voor u nog even net op mijn 49.
0: Maar ik begreep dat er wel een en ander in de tuin stond, of niet? Want jij zei al gelijk vanmorgen, je zat in het complot. Nee, zat ik niet. Nee, ik heb alleen geleverd aan jouw zus wat ze vroeg. Meer heb ik niet gedaan.
1: Daarom, dus dan zat je wel in het complot.
0: Ja, okay, ja. Nou, wat kunnen we allemaal zien? Ja, het is wel duidelijk natuurlijk. Hè. Je bent 50 geworden, Abraham, vandaag.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ik was dat 2 jaar geleden. Dat had je helemaal goed voorbereid hier in de studio. Ik stond helemaal perplex. Maar dat was ook precies op mijn verjaardag toen. En wat staat er allemaal in de tuin, joh? Want ik begreep wel dat er een en ander gebouwd is, of niet? Of verbouwd?
1: Goed. Er staan verschillende dingen in de tuin.
0: Mm-hmm.
1: Er staat een hele grote Abraham met een opblaasmotor.
0: Ja.
1: Zeg maar zo een van 3 meter hoog ongeveer.
0: Mm-hmm.
1: En er zit een pop op een stoel. Ja, met een Weekend Vibes trainingspak aan en een Weekend Vibes t-shirt aan.
0: Hé?
1: Dus, ja.
0: Wat raar.
1: Dus dat is raar, hè?
0: En ik moet even uitleggen aan de luisteraars. Ik heb hem daar niet neergezet. Ik weet nergens van. Nou,
1: Nee. Nee, meneer, ik merk nergens niks van. Nee.
0: Nee.

0: Heel weinig.
1: Maar mijn zus is toch al duidelijk wel te vertellen dat het niet mijn trainingspak en ook niet mijn t-shirt was. Nou,
0: nee.
1: Goed, ja, dan blijven er nog maar twee opties over natuurlijk.
0: Ja, het was onze Rens.
2: Ja,
1: nee, dat dacht ik ook al.
0: Nee.
1: Nou ja, ik... onze Rent komt niet zo heel vaak bij die winkel tegenover de...
0: Ik ook niet. Alleen als er geappt wordt, dan kom ik.
1: Ja, nee, daarom. Ja. Ik kom er nog wel, volgens mij kom je er nog wel eens een keer een pakje of zoiets dergelijks brengen of halen.
0: Nou, de laatste tijd ook niet veel meer. Toevallig dat er van de week wel eentje gaat komen. Omdat er een ander ontvangspunt hier in Hilvarenbeek gesloten is. Die heeft vakantie.
1: Oké.
0: Dus misschien dat ik ze dan nog wel even zie, dat weet ik niet. Hé, 50, je bent ook net terug van vakantie. Nog wat leuks gedaan vandaag? Of is het gewoon lekker in de tuin, ben aan het barbecuen?
1: Vandaag, gewoon lekker rustig in de tuin, want het was hartstikke heet.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus ik heb gewoon weer even mijn sproeierinstallatie. Heb ik weer even aangezet.
0: Ja.
1: Lekker een beetje onder de... Ja, lekker een beetje met sproeien, gewoon lekker een beetje in de tuin zitten. Dus, zus en moeders die zijn vanochtend al geweest op de koffie.
0: Oké, kijk.
1: Vandaag dat ik inderdaad wist dat jij wel in het complot zat. Voor de rest, we gaan dadelijk even lekker eten.
0: Nou goed, het is hier lekker binnen tegenwoordig. We hebben voor de airco in de studio. Dus het is nu hier 25 graden. Dus het is hier heerlijk. Okay. Je kan beter hier zitten. Hey, maar ik heb even een hamvraagje voor jou. Zie jij kansen om even 10 minuten naar de studio te komen? Wij hebben hier iets liggen voor jou namelijk. Of zeg je van, geef 12 september maar.
1: We gaan dadelijk eerst eten, dus ik weet niet of we dat nog gaan kunnen.
0: Ja, dat weet ik ook niet.
1: Dus, misschien mag het tegen het eind nog even lukken.
0: Laat het even weten op de app als je komt, dan houden we er rekening mee. Ja. En anders dan krijg je 12 september.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja? Nou, ik wens je in ieder geval nog een fijne verjaardag als ik je niet meer zie. En als ik je wel zie, zeg ik tot straks.
1: En anders volgende week. Hè,
0: sowieso. Ja. Laatste vraag voor je. Ik heb Armin van Buuren, Sharon den Adel en In and Out of Love staan. Die kan ik ook bewaren totdat je hier een keer in de uitzending bent. Er is ook een hele leuke nieuwe Nederlandstalige plaat uitgekomen vandaag. Waarvan jij misschien wel zegt van, draai die maar. Dan kan ik inspiratie opdoen voor de afwasvibes. Zeg het maar.
1: Oh, dat is ook wel leuk. En dan bewaar ik... Bewaar ik In and Out of Love, bewaar ik nog even voor de volgende keer.
0: Ja, oké. Okay. Nou, gaan we dat doen. Dan ga ik een nieuwe plaat die vandaag is uitgekomen, ga ik voor jou draaien. Ik zou zeggen, schrijf hem dadelijk op. Ik zal straks nog een keer zeggen welke dat het is. Maar het is wel een hele leuke.
1: Oké. Okay.
0: Dus het is Roy van Nuland. En ik weet dat zij het ziet. En ik weet 100% zeker dat jij dit een leuke plaat vindt.
1: Nou, ik zal hem noteren.
0: Oké, fijne avond nog en misschien zien we je straks nog.
1: Dankjewel.
0: Goed zo, doei.
1: Doei.

0: Roy van Nuland, ik weet dat zij het ziet voor onze Jurgen die vandaag 50 jaar is geworden en onze Abraham tegen gaat komen op het moment dat hij jarig is. Hij was niet al de dag jarig, verklaarde hij al. Dus, en een voorlopertje natuurlijk op 9 oktober aanstaande, want dan gaan Jurgen en Rens de afwas-vibes hier weer presenteren. Dus ik denk, dit is wel een leuke plaat.
1: Ja, die past er wel goed tussen.
0: Ja, die past er wel goed tussen. Ja, dat dacht ik ook. Misschien nog een andere leuke plaat die nieuw binnen is gekomen.

0: Ja, het is weer vrijdag en dat betekent dus dat er weer nieuwe platen zijn uitgekomen. En dat er weer platen doorgaan stromen van de tipparade naar de top 40. 8 stuks zijn er vandaag nieuw uitgekomen. Dus dat betekent dat 8 platen de lijst moeten verlaten. En onze Rens gaat straks proberen hoeveel van die platen dat er doorgaan. Dat probeert hij te raden natuurlijk. En dan kan hij weer een stroopavondje verdienen. Deze platen verlaten de lijst vandaag. The Second Voice en Let Me Be. Hetzelfde geldt voor Silva Boompa en On Tonight. Ook die is verdwenen uit de tipparade. Kitsch Krieg met Bloemengarten en Shirin David en Good Genoeg. Die is ook verdwenen. Russo en Mart Hoogkamer en Pak Mij, ook een leuke plaat, is ook uit de tipparade geschoten. En dat geldt ook voor Bibi Rexha en David Guetta en Sad Girls. Ariana Grande en Petal, ook die is verdwenen. En dan hebben we daar Sander Kwarten, de tapster uit Tijuana. En dan de laatste, David Guetta en Third Party en John Martin met Human. 8 platen komen daarvoor in de plaats. Op nummer 30 de nieuwe single van Mart Hoogkamer, Kroegen in de Hemel. Ook al een erg leuke plaat, misschien ook iets voor 9 oktober, Jurgen. Straks net na de klok van 9 uur ga ik hem voor je draaien. Op nummer 29 Lil Kleine en Ronnie Flex. Ze hebben de handen weer in elkaar geslagen en een nieuwe plaat gemaakt die heet Smaakt naar Water.
1: Kijk, smaakt naar water.
0: Ja, maar water smaakt toch nergens
1: aan? Nee.
0: Nou ja, goed. Op nummer 28, ook een Nederlands product binnengekomen daar. Django Wagner en Bacato Bailando.
1: Ja,
0: dat dus. Op nummer 27, Tame Impala en Loser. Op nummer 26, ook een leuke plaat hoor. Sommieux Feels Part 2, die is binnengekomen vandaag. En op nummer 25, Snelle en Plaats Delict. En die draaien wij al een weekje op de zender, want die was vorige week al binnenkomen. En vandaag dus die tipparade ingeschoten. Op nummer 20, daar staat Luna en Schoonzoon. Ook die draaien we al een weekje, want ook die is vorige week in de lijst terechtgekomen. En met Stip op nummer 1 binnengekomen vandaag. Ja, dat is dus het hoogste van de tipparade. Carol G en Bruno Mars en Still. Ja, ik vind het dan een heel rustig zijkrig nummer. Maar goed, maakt van de
1: naam. Nou, Nick heeft een mening.
0: Even kijken, uit de tipparade, dat zijn die 8 stuks.
1: Oh,
0: en ik ga dus even kijken, Rens, hou je vast, want er zijn 2 platen vandaag verdwenen.
1: Oh.
0: 2 platen van die 8 gaan doorstromen naar de top 40. En je hebt geluk, want vorige week zou onze Marco hier zitten, maar die was ziek helaas. En die had het anders nooit kunnen raden, want er was een nieuwe plaat, die had de tipparade overgeslagen. Dat is vandaag niet het geval.
1: Oké. Okay,
0: dus dat voordeel heb je. Teddy Swims, Break Up in Reverse. 3 weken genoteerd in de lijst, heeft de lijst van de top 40 ondertussen verlaten vandaag. En datzelfde geldt voor Bruno Mars en I Just Might. 30 weken genoteerd geweest in de top 40, met natuurlijk een aantal weken op die nummer 1 positie. En dan gaan we eens even kijken, want er komen 2 platen voor terug. En dan is de vraag aan onze Rens, welke denk jij dat het zijn, Rens?
1: Ik zie zo het lijstje. Ik heb geen idee.
0: Nee, ja, het is voor jou allemaal nieuw natuurlijk.
1: Ja,
0: je bent echt 3, 4, 5 weken ben je oud of ouder geweest. Immer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kom op, eentje weet je wel.
1: Ja.
0: Grote naam.
1: Grote naam.
0: Ja.
1: Ja, er staan 20 grote namen. Ja, eentje denk ik omdat het op TikTok een hele vibe is.
0: Ze is vorige week binnengekomen in de tipperruimte. Meer zeg ik niet.
1: Ja, daar zat ik ook aan te twijfelen. Kijk, Ariana Grande heeft natuurlijk al heel lang geen muziek meer uitgebracht. En ja, dat heeft wel een effect als je dan toch weer muziek uitbrengt. En zeker als je zo beroemd bent. Dus laten we dat de eerste gok doen. Ariana Grande met Petal.
0: Ariana Grande met Petal.
1: Ja.
0: En dan nummer 2 nog.
1: Ja. En nou ja, die zou ik toch al wel bijna zeker weten.
0: En wat is dat dan?
1: Ja, ik denk Good Genoeg.
0: Good Genoeg?
1: Omdat dat helemaal losgaat op TikTok.
0: Good Genoeg.
1: Toob is Good Genoeg.
0: Ja, ik weet, ik ken het nummer. Ik vind het een verschrikkelijk nummer. Maar goed.
1: Ik ook, maar ik denk dat dit erin zit.
0: Oké, okay, Good Genoeg. Dat is je antwoord, dat blijft staan. Good Genoeg, is die doorgaan tot op 40 vandaag? Nee, helaas. Jij wil weten welke dat het is natuurlijk.
1: Ja, is het David Guetta met...
0: Nee, ook niet.
1: Ook niet.
0: Nee, ja, ik stond vanmiddag ook met mijn oren te klapperen. Het is Silva Boompa en On Tonight.
1: Oh, nou ja, dat was mijn laatste gok.
0: Ja, nee, dat dacht ik al. Dat was mij, ik had ook zoiets van, nou, die gaat er nooit inkomen. Maar ja, het blijkt dus toch een grote hit te zijn. Even kijken, Silva Boompa binnenkomen nummer 37. En Ariana Grande hoogst nieuw binnenkomen vandaag op nummer 34.
1: 37, dan ben je toch op de 40 niet waard.
0: Kom. Ja, maar op 40 binnenkomen, dat is gewoon helemaal niks.
1: Dat is al helemaal niks. Dan kun je net zo goed stoppen.
0: Nee. Dan zijn je toch de vier plaatsen erboven, drie plaatsen erboven. Nee, we gaan nieuwe muziek draaien. En dat is nieuwe muziek die vandaag is uitgekomen in de tipparade. En dat is een plaatje van Tame Impala. En Tame Impala, dat is een merkwaardig iemand, persoon. Maar die wel verschrikkelijk veel lekkere muziek maakt. En we draaien ze vaker hier in de uitzending. Maar deze heeft ook wel iets magisch, hoor, vind ik zelf. Vandaag uitgekomen, nieuw op Flow Radio, Tame Impala. Dit is Loser.

muziek op de zender van Flow Radio. Weekend Vibes, Tame Impala en Loser. Staat gewoon in de non-stop programmering, dus je gaat hem vaker tegenkomen. En wij gaan hem natuurlijk ook wat vaker draaien. Want ik hoor net op links dat Rens hem ook erg leuk vindt. Wij gaan naar het jaar 2001. Voordat we zometeen gaan naar het weerbericht.

0: Farruko en Nazareno. Ja, wat hij allemaal zegt, weet ik niet, maar...
1: Het Weekend Vibes weerbericht met Rens Schapendonk.
0: Ik hoop dat hij het nog kan, Rens Schapendonk.
2: Ja. Nou, ik ben bijna uitgeschakeld door die hitte.
0: Dat kan niet, want het is hier 25 graden. Ja, ja, het zal nu iets warmer zijn, denk ik.
2: Frans Kempen, dank je wel voor jouw airco. Dat is echt top.
0: Die man die ligt nou dood op de bank, volgens mij. Het is bloedheet bij hem binnen.
2: Ja, ja. Maar wij hebben het goed.
0: Ja, wij hebben het heel goed. Het weer.
2: Ja, wat vond je ervan afgelopen week?
0: Ik vond afgelopen week vond ik het heerlijk. Dit is gewoon weer zo'n inkakdag, zeg maar. Gewoon als je op de bank ligt en je gewoon meteen in slaap valt van de warmte.
2: Ja, top, hè?
0: Ja, nou, leuk. Lekker.
2: Ja, lekker. Nee.
0: Als ik tv ga liggen kijken, wil ik mijn ogen graag open houden. En niet aan het einde van de aflevering iets hebben van... oh, ik moet opnieuw beginnen.
2: Maar dat is een teken dat je moe bent, jongen, als je in slaap valt.
0: Ja, ik heb heel veel geslapen deze vakantie.
2: Ja, dat geloof ik.
0: Maar goed.
2: Nou, we gaan eens kijken wat het gaat doen.
0: Ja, oké.
2: In ieder geval, want het is nou nog stiks warm. Maar vanavond blijft die zon toch nog wel langere tijd stralen. Maar in het westen verschijnen ook wat wolkenvelden. Rond de zonsondergang, kort na 9 uur, is het 21 graden in het noordwesten... en nog 29 of 30 graden in het zuidoosten. Vannacht trekken er meer wolken over het land, maar er zijn ook opklaringen. Lokaal kan al een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden in het noordoosten en plaatselijk 20 in het zuidwesten. Nou, morgenochtend komen verspreid over het land enkele buien tot ontwikkeling. En lokaal ook met onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Rond de middaguur is het 24 tot 27 graden. Maar doordat de luchtvochtigheid toeneemt, zal het wel drukkend warm aanvoelen. Morgenmiddag trekken de buien weg en is het weer op de meeste plaatsen droog. Er zijn wolkenvelden, maar later breekt vanuit het westen steeds vaker de zon door. Het wordt in het zuiden 29 tot 31 graden. Morgenavond schijnt nog steeds, net zoals vanavond, enige tijd de zon. Maar er trekken ook wolken over het land. Het is overal droog en het wordt 19 tot 23 graden. In de nacht is het droog met brede opklaringen. Er staat maar weinig wind en het koelt wel af naar 14 tot 18 graden. Dan, op de zondag is er een mix van zon en wolken. Lokaal kan een bui voorkomen, maar veruit de meeste plaatsen blijven droog. Het wordt 24 tot 26 graden. En wat het weer na zondag gaat doen, dat hoor je in uurtje 3.
0: Ja, nou, het is weer niet erg positief. Ik zeg vanmiddag tegen mijn moeder... Mam, het wordt morgen weer wat minder. Sorry, mam.
2: Het wordt warm.
0: Het wordt warm. Nou ja, niet zo warm als vandaag dan. Hugo.
2: Nee, maar het gaat wel regenen.
0: Nou, oké. Okay. We moeten er maar mee doen dan, hè.
1: De Weekendpool.
0: De Weekendpool staat nog open voor deze vrijdag 14 augustus. Plaatje 1, Rock With You in a Circle. Plaatje 2, Drifting Away van Menjou. Ik wil één van die twee plaatsen horen om 7:15. Wat moet je doen? Nou, eerst eens even luisteren naar deze.

0: Bay. De Weekend Poll.
1: En dan moet je mij doorgeven welke plaat je wil horen. Welke plaat ga je stemmen? Instagram, Weekend Vibes, gaan naar de stories. Dan kun je ons daar doorgeven welke plaat je wil horen. Je kunt ook gaan naar onze website, weekendvibesflowradio.nl. Even naar beneden scrollen, kom je hem vanzelf tegen. En wat nog makkelijker is, zoals Peter ook deed, even naar de studio een appje sturen. 013-505-6030. App dan even door, plaatje 1 of plaatje 2. Ik laat ze nog één keer horen. Ja, ze zijn best wel lastig.
0: Plaatje

gewisseld met de beste muziek. Hier is het altijd raak. Tot 9 uur. Weekend Vibes met Nick van Hees.

Misschien bij deze dat we nog een keertje gaan draaien. Alex Warren en Passenger. Maar ik heb nog één klein cadeautje klaarstaan voor onze Jurgen, waar we dit uur mee gaan afsluiten. Dus ja, die wil ik eigenlijk nog wel draaien. Zometeen in uurtje twee gaan we sowieso nog een keer naar België. Want er is een zoon van een Belgische presentator die in een groepje zit. En die leuke platen maakt. En laatst, afgelopen week, voor het eerst heeft opgetreden op televisie. En papa was daar heel vreed mee, zou ik maar zeggen. Dus dat allemaal nog in uurtje twee. Blijf lekker luisteren. Blijf lekker kijken naar BeekTV of naar de livestream. Jurgen, we gaan naar 1996 voor jou. Dit is Nakatomi en Sing. Tot zo. Aan de andere kant van 7 uur.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
2: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. En de politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
1: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de grondwettelijke raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wet beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
4: Het is weer vrijdagavond.
5: Het is weer vrijdagavond.
4: Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Axe en Sierra, Misha Miller en Don't Leave. Nou, wij gaan je zeker nog niet verlaten. Sowieso niet voor de klok van 9 uur met nog heel veel lekkere platen die voor je klaarstaan. En de nodige informatie natuurlijk. En onze Rens die een beetje boos is volgens mij, want die krijgt net zijn tijden door van zijn school en van zijn colleges.
1: Ja, het is niet best. Ik zit tot 4:15 op school.
0: Ja, en jij wil met de trein, dus...
1: Nou ja, dat wordt haasten, want 4:15, dat betekent om 6:15 de trein. Dan ben ik om 7:00 pas in Hilvarenbeek en om 8:00 heb ik vergaderingen. Ja, acht heb ik vergaderingen.
0: Ja, maar je kan ook zo'n kant-en-klaar menu in je tas doen, hè?
1: Ja,
0: als je dat de hele dag op gaat zitten, dan is tegen de tijd dat je de trein in moet, is het warm.
1: En anders koop ik gewoon een eigen trein met een eigen keuken en dan...
0: Ja, tuurlijk. Ja, op kosten van de gemeente Hilvarenbeek.
1: Ja.
0: Ja, dat dacht ik wel. Nee, dat gaat niet gebeuren, jongen. Helaas. Tweede uur, Weekend Vibes, 7 minuten over de klok van 5:00 op deze vrijdag 14 augustus. De dag dat onze Jurgen Abraham zag. 50 jaar is hij geworden. Wellicht komt hij nog even naar de studio. Het is even afwachten. Hij ging nog eten. Hij ging thuis nog eten. En dan als hij tijd over had, zou je nog even komen. Ja. We hebben hier een klein presentje voor hem liggen natuurlijk. Ja, we laten dat niet zomaar voorbij gaan. Nee, we zijn uitgenodigd op het grote feest. Hè?
1: Ja, ook dat.
0: Binnenkort viert hij samen met Kian, zijn zoon, want die is 18 geworden. Ja, 18 is een speciale leeftijd natuurlijk voor Kian. En 50 is dan weer een speciale leeftijd voor onze Jurgen. Dus klein feestje. Maar goed, wij zijn uitgenodigd. Jullie lekker niet. Dat maakt verder ook niet uit. Wat nog dit uur? Sowieso nog opmerkelijk nieuws. Nou, ik heb weer wat gevonden, hoor. Ja, ik heb
1: iets.
0: Ja, dat weet ik. Ik heb 3 stukken gevonden nu. Dat ik denk van, dat moet ik even kwijt bij jou.
1: Tjongejonge.
0: Ja, we gaan bekendmaken dat de weekendpol winnaar is. Daar zo meteen wat meer over. De weekendpol gaan we nog sluiten om 19:30. En trouwens, heb je het al gezien? Je kan weer bellen, hè, op de N269.
1: Ja.
0: Ja, hij is weg.
1: Heerlijk.
0: Ik dacht, die blijft daar voor altijd staan.
1: Ja, nee, ja, dat dacht ik ook, maar nou is hij weg.
0: Ja, ik dacht, dat is een periode van 2 maanden. En dan is hij voetzie, maar hij heeft daar heel lang gestaan. Maar hij heeft wel heel veel opgeleverd, volgens mij ook.
1: Ja. Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja, dat ik laatst Erik gezien heb, moet dat ding enorm veel geld in de staatskas gebracht hebben, heb ik het idee. Nee, ik heb het natuurlijk over de flitser, hè. En hij deed niet alleen op bellen, hè. Hij deed ook op snelheid. Ik heb een keer zien flitsen toen een auto mij links inhaalde. Die reed over de 100 en toen zag ik hem flitsen.
1: Ja?
0: Ja, toen zag ik hem zo. Ik denk, hebbes. Ja. Ja, als hij er dan toch staat.
1: Ja,
0: mensen dat
1: ja,
0: alleen voor bellen is. Ja, dat was dus niet. Nee, het was dus ook voor de snelheid. Goed, tot zover. We hebben nog even iets anders te doen natuurlijk.
2: De weekendpol.
0: Want de weekendpol voor vrijdag 14 augustus staat ook nog voor je klaar. 2 zomerse plaatjes. Volgende week ook nog zomerse plaatjes. En dan is het even afwachten wat het weer gaat doen. Dan moet ik even kijken of we nog zomerse plaatjes gaan pakken. Of dat we gewoon weer normaal aan de gang gaan. Wat denkt jij?
1: Ja, is misschien ook een beetje afhankelijk van het weer.
0: Ja, daarom. Ik moet even afwachten. Dus we kunnen het nu nog niet zeggen. Nee. 2 platen heb ik voor je klaarstaan. Plaat 1, Inner Circle, Rock With You. En plaatje 2, daar staat Manjo en Drifting Away. Hoe klinken die 2 platen? Die

0: Bay. De Weekend Hall.
1: Ja, jij moet je keuze maken. Rens, heb jij al een idee wat het gaat worden? Of
2: nee, nee, ik heb nog geen idee.
1: Oké, okay, nou, we wachten het even af. Half acht moeten wij het ook even bekendmaken. Plaatje 1, Rock With You, Inner Circle. Of moet het worden plaatje 2, Drifting Away van Manu hier op Flow Radio. Stemmen kan via Instagram, Weekend Vibes Flow Radio. Ga dan even naar de stories. Maak daar je plaatje keuze bekend tussen 1 en 2. Of ga even naar onze website weekendvibesflowradio.nl. Je kan ook een appje sturen naar 013-505-6030. App dan gewoon even door, plaatje 1 of plaatje 2. Ja, simpeler kan het niet. Makkelijker kunnen we het niet maken. Een van die twee platen willen we draaien over een kleine 35 minuten hier op de zender. Even terug naar 2024 met deze plaat van Ariana Grande. Ja, en...

worden. Alleen met Weekend Vibes ga je op en top je weekend in. Tot 9 uur, alleen maar hits bij Flow Radio. Flow Radio. Dit is Weekend Vibes met Nick van Hees.

0: Wat maakt hij toch lekkere muziek? Uit Engeland, DJ Licious, in samenwerking met Sam. Ja, we draaien hem vaker, DJ Licious, maar dit is een van de laatste die hij gemaakt heeft. En wij draaien hem natuurlijk Almost Gone hier op Flow Radio. Ja! En wat daar vandaag in één keer bekend wordt, jongens, op het nieuws, wat vorige week donderdag eigenlijk al is gebeurd, is dat acteur Hans Beyer is overleden.
1: Ja,
0: ja! Ik zie jou kijken. Als ik zeg B100... Basje en Adriaan?
1: Ja, dan wel.
0: B100? B100? Nou, die acteur is overleden. Nou, in ieder geval, dat was een genie. Adriaan van Toor, van Aad van Toor, die zei ook van... Als wij stonden te lachen met z'n allen, bleef hij zo in zijn rol zitten. Oh. Hij kwam daar niet uit. Die man die kreeg te horen wat hij moest doen. Dan trok hij zich terug blijkbaar. Dan ging hij zich helemaal inleven in die rol. En die was gewoon, er zijn weinig takes opnieuw geweest met als die man moest opnemen.
1: Dat heeft serieus?
0: Aad van Toor heeft dat bevestigd.
1: Zo, hele goede acteur.
0: En als het opnieuw moest, dan was het meestal dat Aad of Bas van Toor achter de schermen in een deuk lag.
1: Omdat
0: hij dus bezig was met acteren. Ja. Hans Beyer overleden vorige week donderdag op 78-jarige leeftijd. Hij stond dus bekend als Boef B100, oftewel B100 en Basje en Adriaan. Hij was daarin het hulpje van de baron, Paul van Gorkum, die afgelopen november al overleed. In de rol van Pechvogel ging Beyer altijd gekleed in een kenmerkende lange grijze regenjas. Dat klopt. Had altijd een rood telefoontje bij. En op het moment dat hij zijn telefoon pakken en ging bellen, ging die antenne achteruit zijn jas zo omhoog. Dan zag je die kraag opzij vliegen.
1: Ja, ja.
0: En dan kwam er zo een antenne uit zo. En dan ging die bellen met de baron.
1: Oké.
0: Okay. Ja, en de grootste of de meeste woorden die hij gezegd heeft in zijn tekst zijn natuurlijk... Ik heb ook altijd pech. Ze moeten altijd mij hebben. Ja, toevallig dat ik vanmiddag nog eens een stukje heb gezien dat hij in een kano zat. En dat hij een kano aan het zinken was. Hij speelde naast B100 nog talloze, meestal kleine rollen in tv-series en films. Hij verscheen onder meer in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees & Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Kijk. 78 jaar geworden. Wij gaan zo meteen over naar het opmerkelijke nieuws, Rens. Want ik heb hier wat meegenomen natuurlijk. Dat jij denkt van, oh, daar komt hij weer aan. Ja, inderdaad. Oh, daar komt hij weer aan. Maar we gaan eerst naar muziek die vorige week nieuw binnen is gekomen in de tipperaden. Ik heb het over Sven Siliers en Somebody New. Op Flow Radio, Weekend Vibes nog. Tot

0: Leuke nieuwe zingen van Sven Siliels en Somebody New. Rens Schapendonk.
1: Ja.
0: Ja, ik heb het weer bij elkaar gezocht. We gaan naar het opmerkelijke nieuws.
1: Oh jee.
0: Ja, daar komt hij. En het opmerkelijkste nieuws, daar begin ik mee. Want in Australië heeft de politie een opvallende ontdekking gedaan. Nou, wat aanvankelijk werd aangezien voor een lichaam in een koffer, bleek later een levensechte pop te zijn. Volgens de lokale politie zag die er zo realistisch uit dat de vergissing goed te begrijpen was. De koffer die werd langzaam weggevonden bij het kleine dorp Owallen.
1: Ja.
0: Twee mannen ontdekten het ding toen ze onderweg stopten voor een kleine pauze. Nou, toen ze de koffer openden, dachten ze dat er een dode vrouw in zat en belden direct met de politie. Daarop werd een groot onderzoek opgetuigd waarbij speciale rechercheurs en forensisch experts te plaatsen kwamen. De pop droeg kleding, had haar en ja, een neuspiercing. Ook had de pol plekken die op blauwe plekken en schaafwonden leken. Het onderzoek is nu stopgezet natuurlijk, omdat er geen sprake is van een misdrijf.
1: Ja?
0: Het is echter nog niet duidelijk hoe de koffer daar terecht is gekomen en wie de eigenaar van de pop is. Nou, je zou het maar tegenkomen, joh. Je schrikt je eigen achterover.
1: Ja, dat
0: is toch hetzelfde als dat je hier in Nederland af en toe leest dat mensen in een sloot een zak vinden die open doen, dat daar dan een lijkje in zit.
1: Oh.
0: Ja, dat wil je gewoon nooit tegenkomen. Zou ik niet? Nee, ja, nou, als ik ergens een zak liet liggen en die stinkt, dan maak ik hem niet eens open. Dan bel ik de politie wel gewoon. We gaan naar Noorwegen, want de Noorse hulpdiensten rukten maandag uit na een melding van een piloot van een klein vliegtuig dat een gecontroleerde noodlanding zou hebben gemaakt op een akker in Vestavagoy, een plaats op de noordelijke eilandengroep Lofoten.
1: Ja,
0: Lofoten.
1: Ja, Lofoten.
0: Nou, de piloot besloot tot de noodlanding nadat hij merkte dat de motorvermogen verloor. Tijdens de landing draaide het vliegtuig zich geleidelijk om en kwam daardoor op zijn dak terecht.
1: Dat is niet helemaal hoe vliegtuigen werken.
0: Nee, dat klopt. Dat is dus een gecontroleerde noodlanding voor zijn piloot.
1: Ja, ja.
0: Nou, de politie prees het optreden van de piloot. Die zou ook duidelijk hebben gecommuniceerd met de hulpdiensten waar het toestel snel gevonden kon worden.
1: Ja.
0: De twee inzittenden bleven ongedeerd, maar het vliegtuig liep wel veel materiële schade op.
1: Zou je zeggen. Er is ook een film van, hè, van een piloot die dan wel met de commerciële airline vliegt.
0: Ja.
1: En die op een gegeven moment ook op noodlanding moet maken en dan op zijn dak terechtkomt.
0: Oh,
1: ja.
0: Nee, nooit gezien.
1: Niet?
0: Nee.
1: Oh.
0: Ik kan me niet voorstellen dat ze dat in 4 dagen gemaakt hebben. Dat
1: nee.
0: Kan dus nee, nee oké. Okay. Misschien is het wel naar aanleiding van die film. Misschien heeft die piloot ook wel die film gezien.
1: Ja, en die dacht, nou, ik pak mijn kans.
0: Dat bedoel ik. Nou, de laatste van vandaag die gaat over de vondst van een 35 jaar oude Marsreep. Welke viraal is gegaan omdat de chocoladereep 56% zwaarder is dan de versie die tegenwoordig in de supermarkt ligt.
1: Ja,
0: ja, vroeger waren dat echt van die bonken, jongen. Als je daarmee gooide, die kwamen hard aan.
1: Ja.
0: Het verschil zou aantonen dat producten steeds kleiner worden, terwijl de prijzen ontiegelijk stijgen. De Britse Victoria Gordon, die een eigen schoonmaakbedrijf runt, vond de reep tijdens het opruimen van een huis in Scunthorpe in het noorden van Engeland. De reep heeft een houdbaarheidsdatum van 1991 en weegt 62,5 gram. Terwijl een moderne reep tegenwoordig 40 gram weegt. Scheelt nogal, hè?
1: Ja. Heb jij die foto ook echt gezien?
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is bizar, hè?
0: Ja, dat was echt een oude Marsreep.
1: Een hele hand.
0: Ja, dat klopt. Dat, ik zeg toch, dat was een heel ding.
1: Gordon's, vroeger, joh, echt.
0: Ja, vroeger was alles beter, hè? Gordon's vondst die leidt op sociale media tot veel reacties over krimflatie.
1: Ja.
0: Bij dat fenomeen wordt een product kleiner, maar blijft de prijs gelijk. Of stijgt die zelfs? Nou, Victoria heeft met haar reep in ieder geval een goudmijn in handen. Ik had de reep bijna in de vuilnisbak gegooid. Maar misschien ga ik er nog mee op tournee in het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja.
0: Dat zou ook wat zijn.
1: Kijk, trouwens een nieuw woord, hè? Wat is toegevoegd laatst, krimpflatie.
0: Is dat zo, ja?
1: Ja.
0: Oké, okay, ja, ik was het ook nog nooit tegengekomen, eigenlijk eerlijk gezegd.
1: Nee, ja, dat is ook echt pas recent toegevoegd in het woordenboek.
0: Oh, oké. Okay. Nou, goed. Nou, tot zover het opmerkelijk nieuws dus.
1: Ja,
0: nou, het valt wel mee.
1: Nou ja, het was wel opmerkelijk.
0: Ja, nee, het was wel opmerkelijk.
1: Zeker die pop.
0: Het valt op, ja, zeker die pop.
1: Zou jij dat met die pop doen of zou je eerst zelf voelen? Of even porren?
0: Nou ja, een koffer vind ik dan nog wel iets anders dan een plastic zak. Kijk, als je een plastic zak hebt en het ligt er al langer, dan begin je natuurlijk op een gegeven moment dingen te ruiken.
1: Ja, ja.
0: Als je in de buurt komt. Of je ziet maden, of je ziet vliegen eromheen, of weet ik veel. Maar een koffer, dat is natuurlijk weer een ander materiaal. Dus ja, dat ja.
1: Hmm.
0: Zou mijn nieuwsgierigheid het dan winnen? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Zeker
1: je weg,
0: niet als het
1: weg,
0: daar. Ja, nou, zeker niet als het daar ergens langs de weg ligt. Ja, of er moet meer bij liggen.

Kijk, als er meer bij ligt, dan kan het zijn dat iemand iets verloren is. Hè? Ja. Een aanhangertje of een auto of zo. Ja, dat zou kunnen. Ik wil het er verder niet meer over hebben. We blijven in Nederland. We gaan naar Den Haag. We gaan naar Sonjeu. Die heeft vandaag een nieuwe plaat uitgebracht. Wist je trouwens dat Camille, de zanger en gitarist van Sonjeu, ooit begonnen is bij de garage rockband All Missing Pieces? Die traden volgens mij alleen op in garages of zo. Ik weet niet, waarom noem je dat nou een garage rockband? Ja. Ze hebben wel een heel mooi nieuw nummer gemaakt. En dat is vandaag uitgekomen. Het Feels Part 2. En wij gaan hem voor je draaien. Maak kennis met nieuwe muziek van Sonjeu op Flow Radio.

0: Wat is die lekker, hè? De nieuwe zingen van Somje en Feels Part 2. Zeg jij, Rens Schapendonk?
1: Wat?
0: Wat zeg jij ervan? Van deze plaat?
1: Ja, lekker.
0: Ja, we krijgen ook een reactie via de app binnen dat het een lekker plaatje is. Dus nou goed, hij staat in een non-stop en hij wordt gewoon gedraaid. Dus ik ga hem vaker tegenkomen. Ja, zeker. Ik ga naar de klok kijken. 7:30 geweest. We gaan de lijnen sluiten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dat was hij, tot zover. Dankjewel voor het uitbrengen van je stem. Ja, het waren twee plaatjes die niet heel erg bekend waren. Ja, eentje wel natuurlijk, Inner Circle. Maar welke heeft er nou gewonnen? Nou, ja. Ik denk dat mensen toch geluisterd hebben naar onze fragmenten. Want er is de laatste anderhalf uur nog best wel wat gestemd. En ik denk dat mensen thuis ook wel hebben zitten opzoeken bij YouTube. Van hoe klinken die platen nou? Wat zou jij gekozen hebben?
1: Ik heb gekozen voor plaatje 2.
0: Plaatje 2, Manjo.
1: Ja.
0: Drifting Away. Nee, ik zou toch lekker gaan voor het zomerse gevoel. Inner Circle, Rock With You. Ja, sorry.
1: Ja, was het wel lekker.
0: Ja, zit er bij mij net iets meer in, zeg maar.
1: Nou ja, hè?
0: We gaan alles bij elkaar optellen. Over een kleine 14 minuten is daar dan de uitslag. En gaan we aan jou mededelen welke plaat dat het is geworden. En natuurlijk gaan we die ook even voor je draaien.

0: plaatje met deels de achtergrond uit Diezen. Ik heb het natuurlijk over Billy the Kid en The Lost Shepherds. En die laatste, die komen bij ons hier uit de gemeente. En home again hier op Flow Radio. Rens Schapendonk.
1: Nick van Ees.
0: Hoe oud was jij toen jij ging zingen?
1: 16 of zo.
0: 16, hoe oud was jij toen je echt bekend werd?
1: Nou ja, ik ben niet bekend.
0: Maar... 18?
1: Ja, zoiets.
0: 17, 18?
1: Ja?
0: Ja, dat is toch wel de leeftijd van de meeste mensen dat ze een beetje doorbreken, zeg maar, hè?
1: Ja, maar ik zou het zo niet willen labelen.
0: Oh. We gaan naar België. Een presentator al daar, Staf Koppens. Ken je die?
2: Nee.
0: Ken je de code van Koppens, wat er altijd op televisie komt?
2: Ja.
0: Nou, dat zijn twee broers van elkaar. En die, die kalere man met die bril, ja. Die heeft een zoon en die heet Bo Koppens. En die zoon die heeft een bandje genaamd The Unexpected. En afgelopen week waren zij op vakantie in Zweden.
2: Ja.
0: En moesten zij overkop terugvliegen om naar België te gaan. Want hij moest optreden op televisie.
2: Oh.
0: Samen met zijn band. Heel de familie ging mee. Want dit was zijn eerste televisieoptreden.
2: Kijk.
0: Alle tijden.
2: Leuk.
0: En het klinkt best aardig, moet ik zeggen. We draaien hem nu. Flow Radio bij Weekend Vibes. The Unexpected uit België. Dit is Baradu.
3: Het licht schijnt vannacht. Door een kier in de tent. De zon is nog wakker. Alsof ze ons kent.

0: Ja, dit klinkt toch lekker, joh. The Unexpected. Bo Koppens en zijn twee vrienden. De zoon van Staf Koppens, presentator uit België. Je kent hem van de code van Koppens natuurlijk, die hij presenteert. Zij kwamen afgelopen week vanuit Zweden overvliegen, even voor een uurtje naar België. Ja. Hij had zijn eerste televisieoptreden met zijn eigen ploegje. Ja, klinkt lekker, toch? Ja, ik zag jou een beetje meedijnen. Ja. Dus ik denk van, nou, die komt goed binnen bij onze Rens.
1: Ja, ja, ik klinkt wel lekker.
0: Ja, daarom.
1: Belgisch, hè?
0: Dus, ja, Belgisch. Dat kon je wel horen, ja. Hé, hey, we gaan even nog wat ruis doen. En daarna gaan we bekendmaken of dat er een winnaar is voor de weekendpoll. En als ik zeg, we gaan even wat ruis doen. Ja, dan gaan we headbangen bij Blackpink. Nu op Flow Radio. Dit is...

0: Ja, Blackpink en Jump. Ik denk dat deze plaat als moeder niet erg lelijk vindt. Maar...
1: De Weekendpool.
0: Normaal ben ik wel iemand die een beetje rekening houdt met de luisteraars. Maar ik denk, ja, ik moet er deze gewoon nog een keer ingooien. Ja.
2: Maar moet die wel ook...
0: Ja, maar ons mama die wel af en toe wel zeggen van... Ja, soms heb je van die plaatjes, dan denk ik van, moet dat nou?
2: Ja, maar dat is ook wel voor de...
0: Ja, voor de andere luisteraars.
2: Ja, ja.
0: Ja, nee, daarom. En ik zag jou ook dit toen. Dus volgens mij was het ook weer heel lang geleden dat jij die gehoord hebben. We gaan bekendmaken of dat er een winnaar is voor de Weekendpool voor deze vrijdag 14 augustus. Gisteravond om 19:30 gingen er twee platen, twee zomerse platen tegenover elkaar online. Plaatje 1, Inner Circle. Rock With You en plaatje 2 Manjo en Drifting Away. En dat waren deze twee platen.

0: de weekendpol.
1: Ja, gisteren ging het heel goed met Inner Circle. Rock With You, plaatje 1. Vanmorgen trok daar in één keer Manjo in één keer bij, Drifting Away. Ja, zo ging het een beetje af en aan, af en aan. En vanavond, na 6 uur, zijn er toch wat mensen die geluisterd hebben en aan aanleiding van de fragmenten dus gestemd hebben. Wie heeft er vandaag gewonnen? Wordt het plaatje 1 Inner Circle of wordt het plaatje 2 Manjo en Drifting Away?
2: Ja, spannend.
1: Ja, Rens, ik moet jou feliciteren.
2: Ja?
1: 66% van de stemmers koos voor plaatje 2 Manjo en Drifting Away. Dankjewel, Hanita van Eyck, de zus van. Ook nog gefeliciteerd als je zit te luisteren. Onze eigen Kees Bruurs, Milan van den Bos, Sky van Dongen, Giel Vlokstra, Britt Thomas, Stef de Visser, Nicole de Wit en nog vele anderen die hebben gestemd op Drifting Away.

Manjo 2004 en Drifting Away. Dat was de winnaar van de weekendpool voor deze vrijdag 14 augustus. Mensen die gestemd hebben op Inner Circle Rock With You, niet getreurd. Aanstaande woensdag in de Radio Rebound gaat onze Ingrid hem nog even draaien. Tussen de klok van 7 en 8 uur hier bij Door de Week.

0: Leuke samenwerking tussen Swedish House Mafia en Connie Constance en Heaven Takes You Home. Goed. En wij zijn aan het einde gekomen van uurtje 2 van deze Weekend Vibes. Vrijdagavond 14 augustus, show 315. We hebben nog één plaatje klaarstaan. Dat is een rustig plaatje. Je hebt hem net al even gehoord, Rens, achter de schermen. Na de klok van 8 uur, dan zijn we natuurlijk bij je terug. Wat hebben we dan nog, denk je?
1: Ja, nog meer muziek.
0: We hebben, sowieso, ja.
1: We hebben de weekendroulette. We hebben weer het weerbericht.
0: Mm-hmm. En de geschiedenisfeitjes.
1: En de geschiedenisfeitjes.
0: Ja, en bij de geschiedenisfeitjes, daar heb ik een feitje waar we misschien nog een plaatje kunnen draaien. Wat best een mooi plaatje is eigenlijk.
1: Oh. Nou, dan ben
0: misschien dat ik het dadelijk achter de schermen even tijdens het nieuws even met jou alvast moet over hebben. Want dan kan ik hem vast klaarzetten eventueel.
1: Dat is goed.
0: Ja? Ja. Het is van Nederlandse artiesten.
1: Oké. Okay. Ja, ja, hebben we het er zo maar even
0: over. Ja, dat is heel goed. Dat is heel goed. Dat gaan we zo meteen doen. Goed. Nou, ik weet niet. Bui, ik zie dat de zon vertrokken is. Betekent dat dat het er nou ook een stukje afgekoeld is? Zullen we dat ook eens even gaan testen?
1: Dat zullen we ook eens gaan testen, maar ik ben er bang voor.
0: Nou ja, we laten de deur in ieder geval dicht. Want we hebben sinds vorige week airco in de studio. Dat is toch redelijk te merken, vind ik.
1: Ja, ja, het is echt een stuk koeler dan.
0: Ja, nou ja, ik heb nog wel een zweetreed hier op die stoel.
1: Ook, maar wel wat minder.
0: Ja, een stuk minder zweetreed.
1: Stroomt er minder snel uit. Ja. Ook wij hebben watertekort.
0: Ja, nee, dat klopt. Je glijdt er minder snel uit, zeg maar, uit je broek.
1: Precies.
0: Nou goed, laten we het maar fatsoenlijk houden. We gaan nog één plaat draaien die ik klaar heb staan. Even kijken, wat hebben we straks allemaal nog? Dat kan ik ondertussen ook wel even kijken. Oh, de favoriet van de weekend komt weer voorbij bij mij. De nieuwe single van Dasha komt voorbij. Die heb jij ook nog niet gehoord natuurlijk. Nieuwe single van Rondé komt voorbij. Oh, ook lekker. We gaan even terug naar de jaren 80. Ja, we gaan even kijken wat we allemaal nog hebben. En wat we allemaal nog gaan draaien. Oh, we gaan niet naar België. We gaan nog even naar Duitsland op en neer.
1: Dat is goed.
0: Plaatje uit de 90's.
1: Oh, lekker.
0: Nee, het is niet Lucy Electric met Mädchen. Nee, die is het niet. Nee. We gaan afsluiten dit uur met Sama. En Sama, dat is een muzikaal en visueel artiestencollectief opgericht in Amsterdam. Ken je dat?
1: Amsterdam, ja?
0: Nee, Sama. Oh, muzikaal en visueel artiestencollectief.
1: Nee.
0: Dat hebben ze in Beek niet, hè?
1: Nee, dat hebben wij niet, nee.
0: Nee. Het wordt geleid door een Deense singer-songwriter en hij is tevens ook beeldend kunstenaar. Hij heeft al eerdere plaatjes gemaakt als Femme Fatale. Die hebben we ook in het systeem zitten volgens mij. Volgens mij heb ik die al een keer gedraaid. Maar wij gaan afsluiten met het plaatje Your Muse. En dat is een rustig plaatje en dat is deze. Dus we gaan even rustig naar het einde. Tot aan de klok van 8 uur.
1: Oh, heerlijk.
0: Lekker, hè, Rens?
1: Oh.
0: Ik hou mijn mond. We zijn zo terug. Tot zo.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
2: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel wat minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
3: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, goed neem die s'avonds naar boete durven.
1: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 's Middags vaker zon en wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is weer vrijdagavond. Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Ren Schapendonk, onze directie zit te kijken naar jou op televisie.
1: Nee, nee.
0: Jawel. Ja, nee. Ja,
1: het is echt niet waar.
0: Het is, ja. Mensen zullen wel denken, wat gebeurt er? Nou, ik krijg hier een tekst binnen via de app van iemand van de directie. Dat is de baas, de grote baas. Van neuspeuteraar. Ik denk, wat bedoelt hij nou? Ik denk, wat bedoelen ze nou? Ja, maar jij zit dus, jij zat er wrijf aan je neus. Dus ik zeg dat netjes.
1: Ja, aan de onderkant, hè?
0: Ja, aan de onderkant. Ja, wat er achteraan komt. Ik heb het jou net gezegd. Ik ga het niet op de radio zeggen. Nee, ik doe het niet. Het is niet zo'n het is niet zo'n heel onsmakelijke tekst. Nou ja, goed. Mensen, kijk mee via floradio.nl/kijklive. Dan kun je het zelf beoordelen. Of via Beek TV. Ja. Diverse aanbieders, diverse kanalen. Zoek hem maar even uit via de website. Hoor. Ingrid heeft dat helemaal uit haar kop geleerd. Ik ga dat niet doen. Ook. Nee. Goed, nou, Benson Boone begonnen met mijn plaatje 2025. En sorry, I'm here for someone else. Nou, wij niet. We zijn hier gewoon voor jou tot aan de klok van 9 uur. Met dit uur inderdaad nog de geschiedenisfeitjes. De weekendroulette, die ligt klaar, opgepoetst en wel. Ons Jurk heeft een nieuw nummertje aan moeten voeren. Want die had vorige week prijs 16, was het getalletje. Daar vielen de 35 punten op, ja. En daar was hij nog niet eens jarig vorige week. Zat hij gewoon nog ergens op de camping. In Italië of in Oostenrijk. Ik weet niet precies waar dat hij zat. Ja. Hij is afgelopen week pas thuisgekomen. Dus ja. Vandaag jarig, onze Jurgen van Eijk. Zit meestal hier op links, doet de vormgeving voor onze show. Mr. Koning TikTok is het. En ja, wat nog meer eigenlijk?
1: Ook gewoon Jurgen.
0: Ja, clown. Hij probeert mij altijd lachen te krijgen natuurlijk als hij op links zit.
1: Ja, dat doet hij altijd.
0: Vandaag is hij 50 jaar geworden. Hij heeft Abraham gezien. En nou, welkom bij de club, Jurgen. Nou, jij nog, Rens, als dat is... In dat jij fake, dan zijn wij er al niet meer. Ja, inderdaad, dat duurt nog wel even.
1: Dan maken jullie niet meer mee.
0: Nee, en straks ook nog het uitgebreide weerbericht hier op Flow Radio met Rens Schapendonk op links, want die is weer terug van vakantie. Ja, de redactie is weer compleet.
1: Ja, fijn hè.
0: Lekker. Ja.
1: Heerlijk.
0: Nou, we moeten nog wel even alle vakantiekrachten bedanken. Want die hebben hier ook gezeten natuurlijk. Behalve onze Vince, die kon het niet redden. Die had een noodgevalletje ergens op de zaak. Dus die is niet geweest. En onze Marco van Amont, die had zoveel zin om vorige week hier te komen zitten. En die meldt zich 's middags ziek. Ach. Ja, nou, het had niet veel geschild. Of hij was er zaterdag ook niet geweest hoor. Het was nog niet helemaal lekker begrepen. Dus... Lekkere muziek nog onderweg hier bij Weekend Vibes. Met nu een favorietje van mij, The Weeknd, Blinding Lights.

0: Heerlijke plaat van Daniel Grace en All I've Got hier op Flow Radio. Rens,
1: ja.
0: Ik moet even terug naar vorige week.
1: Ja.
0: Heb jij niet meegemaakt natuurlijk, want vorige week zat ik hier in mijn uppie. En de videoregie had bij mij een weddenschapje. Die had een uitdaging van, lukt het jou om binnen 1 minuut naar het toilet te gaan en dan weer terug te zijn?
1: Nou, ja,
0: Dat was gelukt. Oh, je hebt het natuurlijk gezien op Facebook.
1: Op Facebook.
0: Ja, nou, dat was gelukt. Alleen, we moeten nog een keer iets anders proberen. Kijk, vorige week zat ik op een gegeven moment, dacht ik van, oh, die start eigenlijk door die plaat. Nou, daar helemaal in vergist. Dus op een gegeven moment was stil. En het moment dat het echt stil is op de zender, dan begin ik, heb hier 4 knopjes. Er is iets stil, staat daar. Die moeten dan gaan knipperen. Maar alleen, ik was net iets te snel waarschijnlijk om erin te komen. We moeten dat nog eens een keer uitproberen eigenlijk.
1: Ja, of hij dat doet.
0: Ja, hoe lang moet het stil zijn voordat het begint te knipperen? Alleen, ga ik nou nog niet doen.
1: Nee,
0: ik zit nou net in die flow van mijn verhaal.
2: De geschiedenisfeitjes.
0: Nee, dat doe ik niet. We gaan naar de geschiedenisfeitjes voor deze vrijdag 14 augustus. Nog 139 dagen te gaan tot het einde van het jaar 2026. Dat betekent nog 134 dagen tot aan kerst.
1: Ja, ja, ja, onze
0: 1000ste uur komt eraan, jongens.
1: Oh, jee.
0: Ja, met kerstmis.
1: Ja,
0: live uitzending, eerste kerstdag. Ja, kerstmis. We gaan naar 1642. Dan vertrekt Abel Tasman op expeditie naar het onbekende Zuidland. Abel was een Nederlandse ontdekkingsreiziger in dienst van de VOC.
1: Ging je op zoek naar Brabant? Of,
0: ik heb geen idee. Verenigd Oost-Indisch Compagnie is dat toch?
1: Ja, ja.
0: VOC, ja. Dan gaan we naar 1958. Dan stort KLM-vlucht 607E van Amsterdam naar New York ten westen van Ierland neer in de Atlantische Oceaan. Daarbij komen alle 99 inzittenden om het leven.
1: Nou ja, heb je een foto van dat vliegtuigje gezien?
0: Nee. Ligt dat ook op zijn kop?
1: Nou. Het was een Lockheed Constellation. Nou, het ziet er niet uit. Het ziet er zo krakkemikkig uit.
0: Ja, maar luister, het was 1958, hè?
1: Ja, ja, dat is ook voor mijn tijd, maar...
0: Ja, nee, ja, voor mijn tijd ook,
1: maar... Ik zou er niet in durven stappen.
0: Nee.
1: En dat is wel waar, want waarschijnlijk was zo'n vlucht destijds heel duur. Dus dan heb je geld, kun je vlucht betalen, ga je dood.
0: Ja. Ja, ja, in principe wel, ja, ja. Nou ja, dat kan nu ook gebeuren natuurlijk.
1: Dat kan zo wezen, ja.
0: Nou, ik heb een paar weken geleden heb ik dus een stukje voorgelezen van een vliegtuig wat dus, waar het raampje uitsprong boven in de lucht, waar dus iemand uit kwam te hangen, zeg maar, tot aan de schouders. Nou blijkt het dus dat er een motoronderdeel tegen het raampje is gekomen. Dat daarom het raampje is gebarsten en is onder hoge druk is komen te staan. En die motor, daar was al 4 keer binnen een paar maanden een vogel ingevlogen. En daar was wel elke keer naar gekeken, maar er was niks gerepareerd.
1: Ja,
0: ja, dan, ja. Nou wordt het een rechtszaakje, denk ik, of niet?
1: Ja, nou ja.
0: Ja, ik voel een vergoedingje aankomen.
1: Dit is nattigheid.
0: Ja, dat bedoel ik. We gaan naar 1979, dan verdrinken tijdens het te water laten van de paardenreddingsboot van Ameland 8 paarden. De paardenreddingsboot. En dan verdrinken er 8 paarden.
1: Oh. Ja, weet je wat een paardenreddingsboot is?
0: Nou, dat is volgens mij een boot waar paarden op kunnen. Op het moment dat ze op vaste land staan en er water omheen komt, of niet?
1: Ja, ja, zoiets.
0: Ja, ja. Gewoon een paardentaxi, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, het is geen paardenreddingsboot, het is een paardentaxi. Gewoon een plank hout met paarden op, nee, natuurlijk.
1: Volgens mij is het iets anders.
0: Oh.
1: Volgens mij is het een reddingsboot die letterlijk wordt voortgetrokken door paarden.
0: Ja, maar, Tony, ja, maar dan vanaf de zijkant of zo?
1: Nee, gewoon omdat het daar ondiep is, in het ondiepe, dat paarden daar kunnen lopen.
0: Ja, dan was het daar net iets te diep natuurlijk voor een paard. Nee, ja, je moet ook geen Shetlandje, zeg maar, moet je gebruiken natuurlijk daarvoor. Want ja, die zijn zo kopje onder. We gaan naar 1996. Dan zendt de NOS rechtstreeks de opening uit van de Amsterdam Arena, het nieuwe Ajax-stadion. De eerste artiest die mag optreden is Total Touch zangeres Treintje Oosterhuis. Ze zingt hymne De Zee, die door John Newbank is geschreven. En die liet ik net aan jou horen. Dat was het plaatje dat ik zeg van, gaan we die draaien?
1: Alles wat John Newbank maakt is natuurlijk gewoon goed.
0: Oké, ik hoor dat we gaan draaien dadelijk.
1: Dus. Bijna alle nummers van Marco Borsato ook gemaakt.
0: Ja, ook ja. Ja.
1: Dus,
0: we gaan naar 2012. Dan eist het Openbaar Ministerie in Almelo een werkstraf van 40 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 weken met een proeftijd van 2 jaar tegen Constant Kusters wegens discriminatie en aanzetten tot discriminatie voor uitspraken die hij zou hebben gedaan tijdens een NVU-demonstratie in Enschede in 2011.
1: Nou, ik vind het wel heel ingewikkeld allemaal.
0: Ja, ik ook. Ik vind het een hele lange zin. Ik weet begon niet wat ik gezegd heb nu.
1: Constant Custers.
0: Ja.
1: Is een neonazistische Nederlandse politicus.
0: Oké.
1: En hij is leider van de Nederlandse Volksunie. Ah. Dus dat gaat een beetje richting nazi-achtig.
0: Ja, ja, een beetje haat zo.
1: Ja, ja, een beetje heel veel.
0: We hebben wel een jongen op school zitten die heet met zijn achternaam Kussers.
1: Oh.
0: Ik hoop niet dat het familie is van dan.
1: Nou, nee.
0: Nou ja, goed. Almelo. Ja, dan kan zijn een paar keer verhuisd zijn natuurlijk. Hè, dat ze hier terechtgekomen zijn in Brabant. We gaan naar de laatste van vandaag, 2023. Dan raken 2 bezoekers en 5 acrobaten in het Duitse Europapark hier over de grens. Gewond doordat bij duikshow Retorno dos Piratas het waterbassin scheurt en vervolgens daarna het decor instort. Dus ook wat, ga je lekker naar pretpark. Het staat er natuurlijk onbekend dat het grootste pretpark is van Europa, Europapark. Moet je, daar heb je gewoon 2 dagen voor nodig, hè, om daar rond te lopen.
1: Ja?
0: Ja, we kunnen wel een keer naartoe gaan, maar dan moeten we wel overnachten.
1: Is het zo groot?
0: Ja, dat doe je niet in 1 nacht. Of in 1 dag. In 1 nacht.
1: Zo.
0: Ja, een dag en een nacht zou kunnen. Ja, ja. Maar 2 dagen schijnbaar, ja. Dat staat echt zoveel. Ja, of je moet net als ik zijn. Je gaat niet overal in, dan ben je zo klaar natuurlijk. Dan red je het wel met 3/4 dag.
1: Het kan toch niet zo groot zijn dat je een hele
0: dag... Het is echt groot. Zoek het maar eens op.
1: Zo.
0: Zoek het maar eens op.
1: Ja, ik heb het nou. Het is een heel dorp, man.
0: Ja, het is een heel dorp. Het is groter als Bobbejaanland, bedoel ik helemaal niet. Fantasialand in Duitsland.
1: Zo.
0: Ja. Nou. Ja, zeg niet dat het niet is.
1: Nou, bij deze...
0: We hebben ook iets te vieren vandaag. Het is de dag van, en het is de dag van, daar komt hij, de hagedis.
1: Eeuw, de hagedis?
0: De hagedis. Okay. Alle hagedissen, van harte gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd.
0: Ja.
1: Is Jurgen ook een hagedis?
0: Weet ik niet. Nee, Jurgen is een leeuw, denk ik. Die is in augustus jaar. 1996, even terug in de tijd. De Arena, Amsterdam Arena, werd destijds geopend. Oftewel het nieuwe Ajax-stadion. Zat net in de geschiedenisfeitjes. En Treintje Oosterhuis, die mocht het openen met deze plaat. De Zee, geschreven door John Newbank.

0: Ja, machtig mooi hoor, deze plaat uit 1996, treintje Oosterhuis en de Zee, ter ere natuurlijk van de opening van de Amsterdam Arena. Maar we gaan nog iets anders leuks doen voordat wij naar de weekendroulette gaan, Rens. En dat is nieuwe muziek introduceren die vandaag in de tipparade terecht is gekomen. Ik heb begrepen dat er weer mensen gaan kijken naar onze weekendroulette, omdat ze niet weten hoe dat het werkt. Of...
1: Oh?
0: Ja, laatst had ook al iemand een keer gekeken. Die zei van, ik snap het eigenlijk niet helemaal. Maar goed, ik weet het ook niet. Maar
1: okay.
0: Het zo moeilijk is het toch niet eigenlijk?
1: Nee, volgens mij ook.
0: Nee.
1: Maar...
0: Ja, het enige wat moeilijk is om die 35 punten te verdienen. Want jij hebt nog helemaal niks dit jaar.
1: Nee, ik loop een beetje achter.
0: Ja, Jurgen heeft hem al twee keer. Ik heb hem één keer. Ik heb hem nu totaal 5 keer. Jurgen heeft hem volgens mij ook onderhand 5 keer, denk ik.
1: Nou ja, en ik heb ook niet zo lang meer. Ik heb nog maar 4 maanden.
0: Hoezo heb je nog maar 4 maanden?
1: Dat is jaar rond.
0: Oh ja, zo ja. Ja. Ja. Ja, dan zit ik net even... Ja, je zet me aan het denken, maar inderdaad, ja.
1: Dat is niet lang meer, hè?
0: Nee, maar goed, ik heb ook 4 jaar niks gehad, hè?
1: Ja, het is
0: 4 jaar
1: goed.
0: Heb ik ook geen punten gehad.
1: We spelen het ook al niet 4 jaar.
0: Nee, we spelen het al langer.
1: Ja, het is goed.
0: Ja, nee. We gaan de nieuwe muziek van Snelle. Ja, dit is Plaatsdelict op Flow Radio. Weekend vibes nog tot aan de klok van 9 uur.

0: naast me ligt.
1: Altijd leuk, nieuwe muziek op de radio. Goed. Bijna 8:30 geworden. Dat betekent dat we plaats gaan maken voor onze weekendroulette voor vandaag. Voor deze vrijdag 14 augustus. Ja, we gaan het weer proberen. 35 punten te verdienen. Onze jury heeft het vorige week verdiend. Het zou wel leuk zijn als je hem vandaag ook nog een keer verdient.
2: Ja, dat is een cadeautje.
1: Ja, dat is een leuk cadeautje natuurlijk. Nee, doe trouwens maar niet. Twee keer is weer zat. Even kijken, we gaan natuurlijk ook een gokje wagen. Ik zal het even snel uitleggen, want ja, er zijn mensen die dus net voor het eerst kijken. Of tenminste nog een keer kijken, omdat ze de vorige keer niet snapten. Nou, let op, daar gaat hij. We hebben de weekendroulette voor ons neus liggen. Die ligt hier op het eilandje. Daar staan getalletjes op van 0 tot en met 36. Dat zijn 37 getalletjes. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Ja. En achter elk getalletje zit een plaatje. We hebben hier een mapje. Ik zal het even laten zien, want als je op PTV of zo zit mee te kijken, dan kun je het zien. Ik heb hier een mapje voor mijn neus. En daar staan dus 37 nummers in. Die zijn gekoppeld aan dat rouletje. Dus op het moment dat de roulette zegt van bam, dat nummer is de winnaar van vandaag, dan sleep ik dat nummer bij ons in de player.
3: Kijk.
1: Ja, makkelijker kan het eigenlijk niet uitgelegd worden, toch?
3: Het is toch heel simpel.
1: Ja. En om dan te proberen die 35 punten te verdienen, doen wij altijd een gokje om te raden dus welk getal dat eruit gaat komen. Even kijken, want onze Jurgen die had een lange tijd 16. Nou ja, zo heel lang is het niet geweest trouwens. Die gaat nu naar een nieuw getalletje. Dat is nummer 25.
3: Ja, het is toch zin dat er geen 50 op staat, hè? Om
1: ja,
3: onze leeftijd toch maar eens te bevestigen, hè?
1: Ja, ja, maar hij zei al, we zitten nu op de helft. Hij gaat ervan uit dat hij 100 wordt, volgens mij. We zitten nu op de helft, dus hij kiest 25. Nou,
3: Rens, 25?
1: Ja, Jurgen 25. Waar ga jij voor? Of moet ik, zal ik eerst gaan?
3: Ja, doe jij maar eerst.
1: Zal ik eerst gaan? Jezus. Ja, dat is weer lastig. Ik ga vandaag gewoon, ik ga het gewoon weer proberen. Ik ga nummer 12.
3: 12?
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Nummer 12. En nou onze Rens nog. Die gaat ook een poging wagen.
2: Ik heb geen idee.
1: Dat is meestal een goed teken, want dan heb je dadelijk 35 punten. Zeg maar.
3: 35.
1: Ja. Volgens mij hebben we dat nog nooit gehad, joh, 35, toch?
3: Hoe bedoel je?
1: Dat het, volgens mij is 35 nog nooit gevallen, of wel?
3: Dat kan ik
1: zo zien. Wacht even. Oh jawel, die is al wel een keer gevallen. Ja, nee, is al wel een keer gevallen.
3: Welke hebben we nog niet?
1: Nee, niet kijken. Zo, pam.
3: Ja, twee, hallo.
1: Ja, nou ja, nee, je hebt al ingezet. Zeg het maar. Wat moet het worden?
3: Nou ja, je moet wijzigen, want ik heb nog niet gezegd.
1: Nee, maar, ja, nou, zeg het maar gauw.
3: Rien of aplu, niet meer wijzigen vanaf nu.
1: Huppatee, bam. we mogen niet meer wijzigen. Alles is ingezet. Ik ga even herhalen. Ik ga vandaag voor nummer 12. Onze Rens gaat voor nummer 35. En Jurgen gaat vandaag voor nummer 25. Nou, we gaan de slinger geven aan die roulette. Kun je meekijken op BeekTV of op de livestream hoe dat gebeurt. Rens zal er ook al weer aankomen.
3: Ja, kom eraan.
1: En dat betekent dat we er helemaal klaar voor zijn. Hallo, dat is lang geleden. Dat je naast me hebt gestaan. Even kijken, we gaan draaien. Huppatee, we geven even een slinger. Het balletje erin. En dan gaan we afwachten wat het getalletje gaat worden. De laatste keer stond hij vrij snel. Oh!
3: Oh!
1: Dat had ik een paar weken geleden, weet je dan? Nee. Oh. Hij ligt één getalletje naast mijn getal.
3: Oh.
1: Dan kan het zijn het gekke getal of het ongeluksgetal. Nee, het is geworden nummer 13 vandaag, dames en heren. Niemand prijs, sowieso niet.
3: Alweer.
1: Alweer. Ja, voor jou sowieso niet, nee. Maar we gaan wel een plaatje rijden. Dus ik ga heel even kijken, nummer 13. Oh, dat is wel een hele lekkere plaat, jongens. Volgens mij komen ze gewoon uit Nederland. Scorpions. Maar ga ik heel even checken achter de schermen zometeen. Nummer 13 is het geworden. Geen prijs voor ons. Geen 35 punten. Ook geen 1 puntje. Want ja, wij gaan gewoon voor de volle getallen. Dus dat kan... Er kan geen 1 of 2 punten gegeven worden vandaag. Nee, we gaan naar een plaatje en dat is wel een hele mooie, hoor. Dit is echt een hele gave plaat.
3: Duitse band, overigens.
1: Oh, Duits. Duits. Ja. Duits. Oké, nou. Wel weer zo'n ellenlange plaat, zeg. Jezus.
3: Ja.
1: Ah. Nou goed. De winnaar van de weekendroulette voor deze vrijdag 14 augustus. Plaatje 1991. Dit zijn de Scorpions op Flow Radio. And the Wind of Change.

0: Mooie winnaar van vandaag voor de weekendroulette van deze 14 augustus. De Duitse groep Scorpions, 1991 en The Wind of Change. Ja, en mensen die mee zitten te kijken hier in de studio, die denken van, hè, wie komt daar nou in een keer binnen? Nou, het is onze Abraham van Eyck, oftewel onze jarige Job, Jurgen. En, welkom in de studio, jongen.
1: Nou, dankjewel.
0: Wat denk je? We zijn klaar met eten. Ik ga toch even op en neer.
1: Ja, ik denk ik zal maar even op en neer gaan. Ja, ik heb de beweging natuurlijk nou nodig.
0: Ja, nee, daarom. Ja.
1: Op een gegeven moment.
0: Maar het is hier wel koeler als buiten, dus dat scheelt.
1: Ja, het is hier heel
0: Lekker, hè?
1: Ja,
0: volgende week is dat ook zo. En de week erop waarschijnlijk.
2: Oh, heerlijk.
0: En dan gaan we weer richting de wintertijd, dus dan komen we wel weer goed.
1: Ja.
0: Hey, je bent hier niet voor niks. We hadden jou in uurtje 1 even aan de telefoon om te feliciteren. Toen vroeg ik jou van, goh, heb je even tijd om naar de studio te komen? Want, ja, wij hebben natuurlijk iets voor jou gekocht.
1: Oh.
0: En zoals jullie ook van mij iets hadden gekocht. Normaal doen wij niks met de verjaardag.
1: Nee,
0: trakteren. Maar 50 is natuurlijk een speciale leeftijd. En ik ga het heel even pakken. Want ik heb het gewoon bij de desk staan. Want ik was er een klein beetje op voorbereid natuurlijk. Ik denk, ja, moet ik het wel bij hebben als die komt straks. Dan moet ik wel iets kunnen geven.
1: Oh jee.
0: Wat geef je nou aan iemand die alles al heeft?
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Dus wat wat betreft gadgets. Wat betreft kleine Prularia dat werkt met stroom of op je USB kunt aansluiten. En dan denk je van, ja, wat ga je nou halen? En ik heb 2 weken heb ik lopen brainstormen. voordat ik Rens benaderde van, goh, zullen we dit doen? En toen had ik zoiets van, ja, wacht even. Want hij is bezig met een soort van nieuwe hobby. Ik denk van, nou, misschien kunnen we daar eens iets in zoeken. En ik, ja, dan ga je zoeken natuurlijk van wat zou leuk zijn. En toen kwam ik iets tegen wat op dit moment echt, echt heel erg actueel is. Ik ga nog niet te veel zeggen. Jurgen van Eyck, 50 jaar, is een hele leeftijd. Ik weet het. Het gaat nu piepen en knarsen in de knieën.
1: Je hebt het al wel te vaak gezegd.
0: En je zult het nog vaker gaan horen. Binnenkort is het groot feest. Maar op de dag van de verjaardag zelf moeten we natuurlijk even een cadeautje overhandigen. Alsjeblieft. Van Rens en van mij.
1: Dankjewel.
0: Ik hoop dat je het leuk vindt. Ik denk dat het goed aansluit bij jouw nieuwe hobby. En verder zeg ik niks. Je mag het uitpakken. Ja.
1: Zetten we later maar vast klaar.
0: Ja, ik moest niet zo snel een andere kaart vinden. Ik moest snel naar de studio. Dus ik denk, oh ja, ik moet nu even een kaartje.
1: Op
0: de achterkant staat het.
1: Met een aantal mensen zo oudjes op een rij.
0: Ja,
2: dat is jouw toekomst, Jurgen.
0: Ja, Rens is die laatste in het roze.
2: Ja, precies.
1: Ja, die is nog een beetje vief natuurlijk. Hè?
0: Ja, die is nog een beetje vief. Die kan naar iemand duwen.
1: Die kan ons straks gewoon in onze...
0: Die komt op de koffie als wij in de klossenbak zitten. Ja. Als wij piraatje gaan spelen daar via de intercom.
1: Ja, nou, gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. Nou, dank je wel, jongens.
0: Ja. Goed, en dan nu het cadeautje.
2: Ja.
0: Ik heb mijn best gedaan om het netjes in te pakken.
1: Ja,
0: en ik was lang blij dat ik geen kerstinpakpapier met thuis
1: plakband gebruikt ook wel weer. Dat dan...
0: Ja, vind ik altijd leuk. Ja, je moet er wel mee bezig blijven natuurlijk. Hè? Ja, wat gaat het worden?
1: Kijk, dat is super. Want dat is inderdaad wel een ding waar ik heel erg van hou.
0: Ja. Inderdaad, dat dacht ik al. Je zit hier regelmatig op links te vertellen van, goh, ik heb een auto gekocht van Back to the Future, de kleine, de grote. En ik denk, ja, wat gaan we die man nou geven? En toen dacht ik van, hij is de laatste tijd veel met Lego bezig, maar dan echt dingetjes die een betekenis hebben van een film of iets dergelijks.
1: Bijzondere dingen, inderdaad.
0: Ja, en deze film is natuurlijk actueel, want vorige week of 2 weken geleden is natuurlijk Spider-Man weer in première gegaan met Tom Holland.
1: Ja.
0: En ik dacht van, ja, dan is dit een leuk klein cadeautje die straks weer op de plank kan.
1: Ja, echt superleuk.
0: 400 onderdelen, geloof ik. Staat ergens op.
1: Bijna 379 pieces.
0: Ja, 379.
1: Dus dat is hartstikke tof. Dankjewel, jongens.
0: Nou, alsjeblieft.
1: Echt superleuk.
0: Ja. Alsjeblieft, we zien er wel een keer een fotootje van het eindresultaat.
1: Ja.
2: Vanavond denk ik al.
1: Dus die kan dan mooi inderdaad bij de filmhoek naast de Back to the Future.
0: Juist, daar zou ik dus aan te denken. Ja. Ga maar eens iets zoeken. Ik ben even naar Oosterwijk gereden. En daar hebben ze een hele grote winkel met alleen maar Lego.
1: Echt waar?
0: En ik zal straks even zeggen waar het is. Dan kun je daarna... Ja, daar staat zo gigantisch veel. En ik had het al op de website gezien. Maar er staan ook dingen die niet op de website staan. Ik denk tegen Rens, ik zeg, zullen we dit doen? Ik denk dat hij daar wel leuk vindt, dat hij daar wel van houdt. Dus zei Rens van, nou prima, doen we dat. Bij deze, het is je van harte gegund.
1: Vind ik heel leuk. Super,
0: nog vele jaren erbij. En wij komen binnenkort op het grote feest. Komen alles leeg eten.
1: Dus, dan.
0: En volgende week zit je hier weer met de Summer Vibes. Tenminste, ik hoop dat je op tijd bent, want je moest nog wat dingen gaan doen. Dus,
1: ja, er is er die nog op vakantie moet en die allemaal weer, en dan terugkomt. Dus, het wordt een beetje... het is een beetje lastig.
0: Krapjes,
1: dat is hem. Daarom. Ja, krapjes. Maar normaal gesproken zou het moeten lukken. Ja.
0: Oké, okay. Goed. Nou, veel plezier ermee met bouwen.
1: Dank je, en, ja, super.
0: Ik zie je sowieso volgende week weer en binnenkort op het feestje ook. Wij gaan naar nieuwe muziek. En dat is muziek van Dasha, die 2 weken geleden is uitgekomen. Ik vind het een heerlijke plaat. Dit is Memo op Flow Radio.

0: Ja, de leuke nieuwe zinger van Darsha en Nemo. Ik hoop dat u nog eens in de tipperade terecht gaat komen, want de plaat die daarvoor is uitgebracht door Darsha, die is ook niet in de tipperade terecht gekomen.
1: Het Weekend Vibes weerbericht met Rens Schapendonk.
0: Ik weet niet wat het is met Darsha, maar die maakt best wel lekkere muziek. Dus ik denk, nou ja, gewoon draaien die hap. Rens Schapendonk, wat gaat het doen de komende dagen?
2: Ja, wat hoop je dat het gaat doen?
0: Nou, iets minder warm mag wel.
2: Ja, iets minder.
0: Ja, maar ik heb al geen vertrouwen in morgen.
2: Regen?
0: Ja, nou, ja, nou ja, voor mij mag het best plans hoor, s'nachts.
2: Ja?
0: Ja, laat maar komen daar water. Ja, vanaf woensdag weer, want dan moet ik weer werken.
2: Vanaf woensdag weer.
0: Ja, vanaf woensdag.
2: Nou, in ieder geval vanavond schijnt nog een langere tijd de zon. Maar in het westen verschijnen ook wat wolkenvelden. Rond de zonsondergang, kort na 9 uur, is het zo'n 29 tot 30 graden. Vannacht trekken er meer wolken over het land, maar er zijn ook opklaringen. Lokaal kan er al een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Morgenochtend op de zaterdag komen verspreid over het land enkele buien tot ontwikkeling. En lokaal ook met onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Rond het middaguur is het 24 tot 27 graden. Dan de middag zelf trekken de buien weg en is het weer op de meeste plaatsen droog. Er zijn wolkenvelden, maar later breekt vanuit het westen steeds vaker de zon door. Het wordt in het zuiden 29 tot 31 graden. Ja. Morgenavond schijnt nog enige tijd de zon, maar er trekken ook wolken over het land. Het is overal droog en het wordt zo'n 19 tot 23 graden. In de nacht morgen is het droog, ook met brede opklaringen. En dan wordt het 14 tot 18 graden. De zondag, laatste dag van het weekend, is er een mix van zon en wolken. Lokaal kan er een bui voorkomen, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt zo'n 24 tot 26 graden. Dan maandag, start van de week, maakt de zon plaats voor bewolking. De temperatuur stijgt naar 24 graden in het zuiden. En zodra de temperatuur onder de 25 graden blijft in het zuiden, is de vijfde regionale hittegolf weer voorbij. Dus dat is al goed nieuws. Nee?
0: Ja, ja, dat kun je wel zeggen.
2: Dinsdag ziet het weerbeeld er eigenlijk wel heel anders uit dan we de laatste tijd gewend zijn. De bewolking heeft de overhand en er valt van tijd tot tijd regen. Of het komt tot enkele buien. Het wordt 21 tot 26 graden. Woensdag blijft het wisselvallig zomerweer. De zon schijnt geregeld, maar elke dag komt het ook tot buien of trekt er een regenzone over het land. Het wordt 20 tot 25 graden. En wat het weer na woensdag doet, dat hoor je bij Door de Week met Ingrid en Bjorn.
0: Nou, dat allemaal.

0: Lekkere plaats van Afrojack en Never Forget You hier op Flow Radio. En dat was dan ook gelijk de laatste, nou ja, de ene laatste plaats voor vandaag. Want helaas, het zit er weer op, jongens, het is weer voorbij.
1: Zo, het gaat toch weer
0: ja,
1: snel,
0: het gaat heel erg snel. En ja, vandaag hebben we een klein beetje de verjaardag gevierd van onze Jurgen. Dus nou ja, ik kan lekker aan bouwen vanavond.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, daarom.
2: Ik heb nou heel wat te doen.
0: Ja, komt goed. Ja, nog een zet. Ja, je zei het al, ja. Wij gaan er weer tussenuit. Ja. Morgenmiddag vanaf 5 uur, dan zit Marco hier weer op deze stoel met Marco's Choice. Wij zijn de volgende week weer, Jurgen, met Summer Vibes om 6 uur sharp. Reden genoeg om ook dan weer te luisteren. Sowieso 3 uur lang naar de allerlekkerste zomerplaten. Dat wordt dus een superstart van je weekend. Zometeen de nieuws en de commercials met daarna de kroegen in de hemel, zoals beloofd. En dat is de nieuwe single van Mart Hoogkamer. Had je nog geluisterd naar die Nederlandstalige plaat?
2: Nee, we moesten gaan voor het eten. Oh, oh. Dus ik heb me helaas niet gemaakt. Ik ga nog terugluisteren.
0: Ja, nee, dat is goed. Doe dat maar. Wij gaan afscheid nemen van jou. We gaan nog één plaatje draaien. En dat is deze. Eentje uit 2007. Toch ook wel een hele lekkere. Timbaland, Justin Timberlake en Nelly Furtado. Give it.

0: give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. Flow Radio.
1: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
2: 9 uur. Nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
4: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
3: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met een jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 10 uur. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
2: Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu, los.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardee er academische functies had, die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

チェックするもん。

0: 12 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardai, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardai werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen